enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: Foodsavers Middenkust heeft sinds 2022 al meer dan 1500 ton voedsel van de afvalberg gered. De organisatie verdeelt voedseloverschotten via meer dan 50 sociale partners in de regio. Zo krijgen kwetsbare mensen toegang tot maaltijden en ontstaan ook sociale ontmoetingen. De samenwerking tussen meerdere kustgemeenten moet de werking nu verder versterken. Urban Gardens wil de Sport Vlaanderen Site in Blankenbergen omvormen tot een sportieve en familiale ontmoetingsplek. De nieuwe uitbater investeert de komende 3 jaar 10 miljoen euro in onder meer glamping, een brasserie en speelzones. Ook de sportinfrastructuur wordt vernieuwd met plannen voor een nieuwe sporthal, voetbalveld en padelterreinen. De werking van de lokale sportclubs blijft behouden. Oudenburg mag zich opnieuw een hartveilige gemeente noemen. Het label van het Rode Kruis Vlaanderen werd verlengd tot januari 2028, dankzij de inzet op opleidingen, reanimatie en het gebruik van AED-toestellen. In de stad zijn nu 10 publiek toegankelijke AED's beschikbaar, die dag en nacht gebruikt kunnen worden bij een hartstilstand. Samen met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke organiseert de stad ook opleidingen voor inwoners, verenigingen en personeel. Volgens burgemeester Romien van Horen kan snelle hulp levens redden.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is vandaag eerst zwaar bewolkt met felle regen- of onweersbuien. Later vandaag droger met een paar opklaringen bij maximaal rond 11 graden. Morgen blijft wisselvallig en fris. Zaterdag krijgen we meer zon en tot 13 graden. Zondag en maandag aan zee wisselen buien af met opklaringen bij maximaal rond 14 graden.
2: Je dag start met de Morning Show.

0: Bel Taxi Otto 32 08 08.
1: Taxi, taxi.
2: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
3: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
4: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
6: Luister naar Bekende Babbels op B1. Iedere zondag tussen 10 en 11. Geert van de Velde ontvangt elke week bekende en verdienstelijke praatgasten. Bekende Babbels. 5 vragen, 20 minuten, 1 praatgast. Meer info via radiob1.be/bekendebabbels.
7: Dit is jouw donderdag op B1. Goedemorgen, welkom.
8: Good morning, everybody.
7: In the morning show.

enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: Foodsavers Middenkust heeft sinds 2022 al meer dan 1500 ton voedsel van de afvalberg gered. De organisatie verdeelt voedseloverschotten via meer dan 50 sociale partners in de regio. Zo krijgen kwetsbare mensen toegang tot maaltijden en ontstaan ook sociale ontmoetingen. De samenwerking tussen meerdere kustgemeenten moet de werking nu verder versterken. In Oostende wapperen deze week regenboogvlaggen aan het stadhuis naar aanleiding van de week tegen homo- en transfobie. Met de actie wil de stad aandacht vragen voor inclusie en gelijke kansen voor iedereen. De vlaggen blijven de hele week zichtbaar. Volgens de stad moet iedereen zich welkom en veilig kunnen voelen in Oostende. Urban Gardens wil de Sport Vlaanderen site in Blankenbergen omvormen tot een sportieve en familiale ontmoetingsplek. De nieuwe uitbater investeert de komende 3 jaar 10 miljoen euro in onder meer glamping, een brasserie en speelzones. Ook de sportinfrastructuur wordt vernieuwd met plannen voor een nieuwe sporthal, voetbalveld en padelterreinen. De werking van de lokale sportclubs blijft behouden.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show. B1.

0: dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is vandaag eerst zwaar bewolkt met felle regen- of onweersbuien. Later vandaag droger met een paar opklaringen bij maxima rond 11 graden. Morgen blijft wisselvallig en fris. Zaterdag krijgen we meer zon en tot 13 graden. Zondag en maandag aan zee wisselen buien af met opklaringen bij maxima rond 14 graden. The Morning Show.

0: Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Yamaha en Nitrolino en kortingen op tweedehands voertuigen.
1: Direct uit stok leverbaar. Waar?
0: Bij Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Of op raasautogroep.be.
1: Stok, verkoop.
0: Bij Raas Autogroep natuurlijk.
1: Wees er als de kippen bij.
2: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Ontdek ook de uitgebreide tennis- en padelafdeling.
3: Ik was laatst bij De Weert Sport voor tennisballen en ook eens voor het herstellen van mijn raket. Maar als ik daar binnen ga, ja, wat een keuze. En dat is een probleem. Ik kwam er buiten met nog een mooie jas en nog een muts.
2: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
4: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Met op zondag 31 mei shows, podcasts, interviews, workshops, signeersessies op vier podia met Tom Bonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uitroeven en Ruben van Gucht. Alle info op wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
5: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
0: Dit is
6: B1. B1.
0: Enjoy the music. Dit is het nieuws uit de wereld.
7: Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt opnieuw voor besmette babymelk van Nutrilon. De melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk cerulide in zit. Dat is een bacterie die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is die melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Helene Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
8: Eén levering is gegaan naar verschillende filialen van Medimarkets in België. En een tweede levering is gebeurd naar verschillende individuele apotheken. We vragen toch wel aan ouders die recent deze producten hebben gekocht om goed na te gaan welk lotnummer en welke houdbaarheidsdatum op die verpakking staat, om te gaan kijken of die eventueel toch deel zou uitmaken van de terugroeping. En als ze die in hun bezit hebben, om die absoluut niet aan hun baby te geven.
7: Je kan de lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. Er rijden weer treinen tussen Brussel-Zuid en Linkebeek op de lijn Brussel-Charleroi, nadat daar gisteren een boom op een trein viel. Daarbij raakte de bovenleiding beschadigd. Er is vanochtend één spoor vrijgemaakt, aan het andere wordt nog gewerkt. Bij het ongeval moesten gisteren bijna 500 passagiers geëvacueerd worden. De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 2028 worden de 6 politiezones 1. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin wil dat ook andere politiezones fusioneren. Minder boekingen aan de kust dit verlengde weekend als je dat vergelijkt met cijfers van vorig jaar. Het gaat om 20% minder overnachtingen en dat heeft alles te maken met het weer. Dat zegt Michelle Martens van Westtour.
9: Het weer voor het komend verlengd weekend is wat wisselvallig. Naar het einde van het verlengde weekend gaat het wel wat beter. Dus we mikken ook wel op die extra last minutes voor die laatste overnachtingen. Maar op dit moment merken we toch een iets minder boekingen. Vorig jaar viel dat verlengde weekend ook veel later in mei.
7: En het was ook beter weer. Het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is nu officieel begonnen. Trump is in de hoofdstad Peking ontvangen door president Xi Jinping. Die zei dat de wereld op een nieuw kruispunt staat en dat China en de VS samen moeten bloeien. Trump noemde Xi Jinping dan weer een groot leider en benadrukte de fantastische relatie met China. Het staatsbezoek duurt nog tot morgen. En in het Franse voetbal pakt PSG opnieuw de titel al voor de 5e keer op rij. Het won gisteravond met 0-2 bij Lens en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer ingehaald worden. In Italië heeft Inter Milaan de beker gewonnen, het versloeg in de finale Lazio met 2-0. Buien vandaag met kans op onweer en tussendoor ook opklaringen. Na de middag is het vanaf de kust droger met meer opklaringen en maxima rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig met buien, maar het wordt wel iets warmer.
0: The Morning Show. B1.

0: Mart van Gistel krijgt van mei tot november tijdelijk een wandelend bos. Met bomen, bloembakken en zitbanken wil de stad meer groen naar het centrum brengen. Het project dient ook als test voor de toekomstige heraanleg van de markt. De wekelijkse markt en de bereikbaarheid blijven behouden. Oudenburg mag zich opnieuw een hartveilige gemeente noemen. Het label van het Rode Kruis Vlaanderen werd verlengd tot januari 2028, dankzij de inzet op opleidingen, reanimatie en het gebruik van AED-toestellen. In de stad zijn nu 10 publiek toegankelijke AED's beschikbaar, die dag en nacht gebruikt kunnen worden bij een hartstilstand. Samen met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke organiseert de stad ook opleidingen voor inwoners, verenigingen en personeel. Volgens burgemeester Romine van Horen kan snelle hulp levens redden. De politie van Blankenbergen heeft honderden elektrische fietsen, steps en fatbikes gecontroleerd op snelheid. Heel wat voertuigen bleken opgedreven en reden sneller dan toegestaan. De actie was vooral preventief, maar sommige bestuurders riskeren boetes of inbeslagname. Ook andere politiezones plannen gelijkaardige controles.
1: Tot zover het regionieuws. Welkom.
2: Good morning, everybody.
1: In the morning show on B1.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is vandaag eerst zwaar bewolkt met felle regen- of onweersbuien. Later vandaag droger met een paar opklaringen bij maximaal rond 11 graden. Morgen blijft wisselvallig en fris. Zaterdag krijgen we meer zon en tot 13 graden. Zondag en maandag aan zee wisselen buien af met opklaringen bij maximaal rond 14 graden.
2: The Morning Show. V1.
3: This is my church. This is where I heal my hurts.

This is where I heal my hurts. It's in natural grace.

0: Reageer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
2: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
3: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Tom Bonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uitroeven en Ruben van Gucht ontvangen alles wat groot en belangrijk is in de koers. Van vrijdag 29 mei tot en met zondag 31 mei. Alle info via wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
4: Dit is het nieuws uit de wereld.
5: Besmette babymelk van Nutrilon is opnieuw in de rekken terechtgekomen, dat meldt het Federaal Voedselagentschap. De melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk een bacterie in zit die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is die melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Helene Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
6: Eén levering is gegaan naar verschillende filialen van Medimarkets in België en een tweede levering is gebeurd naar verschillende individuele apotheken. We vragen toch wel aan ouders die recent deze producten hebben gekocht om goed na te gaan welk lotnummer en welke houdbaarheidsdatum op die verpakking staat, om te gaan kijken of die eventueel toch deel zou uitmaken van de terugroeping. En als ze die in hun bezit hebben, om die absoluut niet aan hun baby te geven.
5: Je kan de lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 2028 worden de 6 politiezones 1. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin die wil dat ook andere politiezones fuseren. Ons land telt nu 180 zones, dat moet naar 60 gaan, vindt Cantin. De quarantaine op het cruiseschip voor de kust van Bordeaux wordt opgeheven, toch deels. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Op het schip viel een dode. Eerst werd gedacht door buikgriep, maar het blijkt nu een hartstilstand te zijn. Toch gaat er ook een buikgriepvirus rond op dat cruiseschip. Passagiers die symptomen hebben, die moeten in hun kajuit blijven, de anderen mogen er weer uit. Aan boord zitten meer dan 1200 passagiers, voornamelijk Britten en Ieren. Het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is nu officieel begonnen. Trump is in de hoofdstad Peking ontvangen door president Xi Jinping, die zei dat China en de VS samen moeten bloeien. Trump die noemde Xi Jinping dan weer een groot leider en benadrukte de fantastische relatie met China.
7: You're a great leader, I say it to everybody, you're a great leader. It's an honor to be with you, it's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
5: Het staatsbezoek duurt nog tot morgen. En in het Franse voetbal pakt PSG opnieuw de titel al voor de 5e keer op rij. Het won gisteravond met 0-2 bij Lens en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer ingehaald worden. In Italië heeft Inter Milan dan weer de beker gewonnen. Het versloeg in de finale Lazio met 2-0. En voor wie vannacht de vlammen uit het Thermae Palace Hotel in Oostende zag slaan, geen paniek, het was fake. We kregen filmpjes binnen van ongeruste luisteraars, maar na een paar telefoontjes werd het allemaal duidelijk. Het gaat om opnames van het nieuwe seizoen van Onder Vuur, dat is een fictiereeks met onder meer Louis Talpe en Jennifer Heijlen. Buien vandaag met kans op onweer en tussendoor ook opklaringen. Na de middag vanaf de kust droger met meer opklaringen, maximaal rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig met buien, maar het wordt wel wat warmer.
8: The Morning Show.

0: Food Savers Middenkust heeft sinds 2022 al meer dan 1500 ton voedsel van de afvalberg gered. De organisatie verdeelt voedseloverschotten via meer dan 50 sociale partners in de regio. Zo krijgen kwetsbare mensen toegang tot maaltijden en ontstaan ook sociale ontmoetingen. De samenwerking tussen meerdere kustgemeenten moet de werking nu verder versterken. Urban Gardens wil de Sport Vlaanderen Cité in Blankenbergen omvormen tot een sportieve en familiale ontmoetingsplek. De nieuwe uitbater investeert de komende 3 jaar 10 miljoen euro in onder meer glamping, een brasserie en speelzones. Ook de sportinfrastructuur wordt vernieuwd met plannen voor een nieuwe sporthal, voetbalveld en padelterreinen. De werking van de lokale sportclubs blijft behouden. Oudenburg mag zich opnieuw een hartveilige gemeente noemen. Het label van het Rode Kruis Vlaanderen werd verlengd tot januari 2028, dankzij de inzet op opleidingen, reanimatie en het gebruik van AED-toestellen. In de stad zijn nu 10 publiek toegankelijke AED's beschikbaar, die dag en nacht gebruikt kunnen worden bij een hartstilstand. Samen met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke organiseert de stad ook opleidingen voor inwoners, verenigingen en personeel. Volgens burgemeester Romine van Horen kan snelle hulp levens redden.
1: Tot zover het regionieuws. Enjoy the music. B1, de radio aan zee.

0: Bel Taxi Otto 32 0808. Taxi, taxi.
1: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
2: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
4: Luister naar Bekende Babbels op B1. Iedere zondag tussen 10 en 11. Geert van de Velde ontvangt elke week bekende en verdienstelijke praatgasten. Bekende Babbels. 5 vragen, 20 minuten, 1 praatgast. Meer info via radiob1.be/bekendebabbels.
5: Dit is B1. Enjoy the music.

0: nieuws uit de wereld. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen is gisteravond een boerderij volledig afgebrand. Buurtbewoners zouden luide knallen gehoord hebben, waarna het gebouw in de vlammen opging. In de stallen stonden nog paarden en koeien, maar die konden gered worden. Een van de bewoners van de boerderij ademde te veel rook in en werd naar het ziekenhuis gebracht. Er rijden weer treinen tussen Brussel-Zuid en Linkebeek op de lijn Brussel-Charleroi, nadat daar gisteren een boom op een trein viel. Daarbij raakte de bovenleiding beschadigd. Er is vanochtend één spoor vrijgemaakt, aan het andere wordt nog gewerkt. Bij dat ongeval moesten gisteren bijna 500 treinreizigers geëvacueerd worden. De quarantaine op het cruiseschip voor de kust van Bordeaux wordt opgeheven. Toch deels, dat laten de lokale autoriteiten weten. Op het schip viel een dode. Eerst werd gedacht door buikgriep, maar nu blijkt het om een hartstilstand te gaan. Toch gaat er ook een buikgriepvirus rond op dat cruiseschip. Passagiers die symptomen hebben, moeten in hun kajuit blijven. De anderen die mogen er weer uit. Aan boord zitten meer dan 1200 passagiers, voornamelijk Britten en Ieren. Harde taal van de Chinese president Xi Jinping tijdens het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump. Die zegt dat China en de VS wel eens in een conflict zouden kunnen komen als de VS de situatie met Taiwan verkeerd aanpakt. Kort samengevat, Taiwan wil onafhankelijk worden, China wil dat niet en de VS is de belangrijkste wapenleverancier van Taiwan. Vandaar de gevoeligheid. Het bezoek was nochtans vriendschappelijk begonnen. Beide presidenten zeiden dat ze meer willen samenwerken en Trump noemde de Chinese president een groot staatsman.
1: You're a great leader, I say it to everybody, you're a great leader. It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
0: Het staatsbezoek duurt nog tot morgen. Buien vandaag met kans op onweer, tussendoor ook opklaringen. En na de middag is het vanaf de kust droger met meer opklaringen, maximaal rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig met buien, maar het wordt wel ietsje warmer.
2: Dieter Troeblijn op B.

Goedemorgen, we zijn er met z'n allen klaar voor. Nieuws en muziek staan op het programma het komende uur. Je kan alle berichten ook eens nalezen op onze Facebookpagina of via de gratis app.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is vandaag eerst zwaar bewolkt met felle regen- of onweersbuien. Later vandaag droger met een paar opklaringen bij maximaal rond 11 graden. Morgen blijft wisselvallig en fris. Zaterdag krijgen we meer zon en tot 13 graden. Zondag en maandag aan zee wisselen buien af met opklaringen bij maximaal rond 14 graden.
2: Dieter Troeblijn op B1.

0: adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington-renbaan in Oostende. Met op zaterdag een gloednieuwe competitie voor jong, oud, man, vrouw. Overwin alle obstakels en hindernissen en zet de snelste rondetijd neer. En wie weet word jij de Burger King van Wattage. Alle info op wattagefestival.be met de steun van Burger King, Sport Vlaanderen, Kompas Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
2: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
3: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget. En de wagen die jij wil.
5: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
4: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
6: Let op, lenen kost ook geld.
7: Stok, stok, stok, stok, stok.
8: Bij Raas Autogroep natuurlijk. Tot deals op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Yamaha en Microlino en kortingen op tweedehands voertuigen.
7: Direct uit stok leverbaar. Waar?
8: Bij Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Of op raasautogroep.be.
7: Stok, stok, stok, stok, stok, verkoop.
8: Bij Raas Autogroep natuurlijk.
7: Wees er als de kippen bij.
8: Dieter Troeblijn op B1.

0: Foodsavers Middenkust heeft sinds 2022 al meer dan 1500 ton voedsel van de afvalberg gered. De organisatie verdeelt voedseloverschotten via meer dan 50 sociale partners in de regio. Zo krijgen kwetsbare mensen toegang tot maaltijden en ontstaan ook sociale ontmoetingen. De samenwerking tussen meerdere kustgemeenten moet de werking nu verder versterken. In Oostende wapperen deze week regenboogvlaggen aan het stadhuis naar aanleiding van de week tegen homo- en transfobie. Met de actie wil de stad aandacht vragen voor inclusie en gelijke kansen voor iedereen. De vlaggen blijven de hele week zichtbaar. Volgens de stad moet iedereen zich welkom en veilig kunnen voelen in Oostende. Urban Gardens wil de Sport Vlaanderen site in Blankenbergen omvormen tot een sportieve en familiale ontmoetingsplek. De nieuwe uitbater investeert de komende 3 jaar 10 miljoen euro in onder meer glamping, een brasserie en speelzones. Ook de sportinfrastructuur wordt vernieuwd met plannen voor een nieuwe sporthal, voetbalveld en padelterreinen. De werking van de lokale sportclubs blijft behouden.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is B1. Dieter Troeblijn.

0: Mocht je het nog niet weten, je moet zeker eens luisteren naar de andere radiostations van B1. Check de gratis app. Je kan hem downloaden via www.radiob1.be.
1: Dieter Troeblijn.

0: Sportage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Met op zondag 31 mei shows, podcasts, interviews, workshops, signeersessies op 4 podia met Tom Bonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uitroeven en Ruben van Gucht. Alle info op wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
1: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in. Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
2: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
3: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
1: Luister naar Bekende Babbels op B1. Iedere zondag tussen 10 en 11. Geert van de Velde ontvangt elke week bekende en verdienstelijke praatgasten. Bekende Babbels. 5 vragen, 20 minuten, 1 praatgast. Meer info via radiob1.be/bekendebabbels.
5: Dieter Troeblijn op B1.

0: is B1 Regionaal.
1: Foodsavers Middenkust heeft sinds 2022 al meer dan 1500 ton voedsel van de afvalberg gered. De organisatie verdeelt voedseloverschotten via meer dan 50 sociale partners in de regio. Zo krijgen kwetsbare mensen toegang tot maaltijden en ontstaan ook sociale ontmoetingen. De samenwerking tussen meerdere kustgemeenten moet de werking nu verder versterken.
0: Dit is B1 Regionaal. Met Jeroen Verkrijsen.

0: is B1 Regionaal.
1: In Oostende wapperen deze week regenboogvlaggen aan het stadhuis naar aanleiding van de week tegen homo- en transfobie. Met de actie wil de stad aandacht vragen voor inclusie en gelijke kansen voor iedereen. De vlaggen blijven de hele week zichtbaar. Volgens de stad moet iedereen zich welkom en veilig kunnen voelen in Oostende.
0: Welkom in B1 Regionaal.

0: is B1 Regionaal. Urban Gardens wil de Sport Vlaanderen site in Blankenbergen omvormen tot een sportieve en familiale ontmoetingsplek. De nieuwe uitbater investeert de komende 3 jaar 10 miljoen euro in onder meer glamping, een brasserie en speelzones. Ook de sportinfrastructuur wordt vernieuwd met plannen voor een nieuwe sporthal, voetbalveld en padelterreinen. De werking van de lokale sportclubs blijft behouden.
1: Luister elke dag naar B1 Regionaal met Jeroen van 12 tot 1. Al het regionieuws in 1 uur.

0: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Zoals stevige wandelschoenen en functionele kousen.
1: Ik wandel heel veel en heb dus echt goede schoenen nodig. Bij De Weert vind ik altijd mijn hoesting. En dit omdat er een heel groot aanbod is. Maar natuurlijk heb ik ook technische wandelkousen nodig. En dat kan je daar ook zeker vinden.
0: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Tom Bonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uitroeven en Ruben van Gucht ontvangen alles wat groot en belangrijk is in de koers. Van vrijdag 29 mei tot en met zondag 31 mei. Alle info via wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASIG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
4: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
5: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
4: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
6: Let op, lenen kost ook geld.

0: 0808. Bel Taxi Otto. 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Welkom bij B1. Goedemiddag.

0: is B1 Regionaal.
1: De Markt van Gistel krijgt van mei tot november tijdelijk een wandelend bos. Met bomen, bloembakken en zitbanken wil de stad meer groen naar het centrum brengen. Het project dient ook als test voor de toekomstige heraanleg van de markt. De wekelijkse markt en de bereikbaarheid blijven behouden.
0: Goedemiddag, dit is B1 Regionaal.

0: van regionaal.
1: Oudenburg mag zich opnieuw een hartveilige gemeente noemen. Het label van het Rode Kruis Vlaanderen werd verlengd tot januari 2028. Dankzij de inzet op opleidingen, reanimatie en het gebruik van AED-toestellen. In de stad zijn nu 10 publiek toegankelijke AED's beschikbaar, die dag en nacht gebruikt kunnen worden bij een hartstilstand. Samen met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke organiseert de stad ook opleidingen voor inwoners, verenigingen en personeel. Volgens burgemeester Romine van Horen kan snelle hulp levens redden.
0: B1 Regionaal met Jeroen Verkruijsen.
2: Oh, Father, tell me

0: regionaal. De politie van Blankenbergen heeft honderden elektrische fietsen, steps en fatbikes gecontroleerd op snelheid. Heel wat voertuigen bleken opgedreven en reden sneller dan toegestaan. De actie was vooral preventief, maar sommige bestuurders riskeren boetes of inbeslagname. Ook andere politiezones plannen gelijkaardige controles.
1: Welkom in B1 Regionaal.

Einde van deze B1 regionaal. Straks om 1 uur is er nieuws uit onze regio. En daarna een donderdagmiddag vol muziek bij B1. Geniet ervan en graag tot morgen. Hear the clock ticking on the wall.

0: do.
1: Dit is het nieuws uit de wereld.
2: Een op de vijf voedselvergiftigingen wordt thuis opgelopen. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van het Federaal Voedselagentschap. Het gaat dan om voedselvergiftigingen waarbij minstens twee mensen ziek worden. Daarom extra tips voor de communie- en lentefeesten die gepland staan. Je hoort Helene Bonte.
3: Als je een etentje voorziet thuis, was dan zeker je handen voor je start met koken, maar ook tussendoor. En gebruik ook proper materialen. Gebruik verschillende snijplanken als je verschillende etenswaren bereidt, zoals rauw vlees of rauw vis. En onttooi ook op de juiste manier. Temperaturen zijn ook heel belangrijk en zijn ook een risico als je die niet goed bewaakt voor een voedselvergiftiging.
2: Ex-premiers Alexander De Croo en Sophie Wilmès krijgen de titel van minister van staat. Dat is een eretitel die je krijgt wanneer je bijzonder verdienstelijk bent geweest voor de Belgische politiek. Het is al 7 jaar geleden dat iemand die nog gekregen heeft. De Croo en Wilmès krijgen dus geen actieve politieke rol of zo. Wat ze wel kunnen krijgen is een staatsbegrafenis met militair eerbetoon. In Oostenrijk is een meisje van 7 in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis nadat ze zwaar verwaarloosd werd door haar ouders. Toen het meisje bijna aan een hongersdood stierf, hebben ze haar uiteindelijk toch naar het ziekenhuis gebracht. Daarna zijn ze gevlucht. De politie heeft hen intussen opgepakt. Iran heeft iemand geëxecuteerd die was opgepakt tijdens de massaprotesten eerder dit jaar tegen het regime. Ook zijn dochter zit nog in de gevangenis trouwens. Mensenrechtenorganisaties trekken al langer aan de alarmbel. Ze zeggen dat het regime de executies gebruikt om politieke tegenstanders te intimideren. Vorig jaar werden er bijna 1700 mensen geëxecuteerd, het hoogste aantal in 35 jaar. Vanmiddag nemen Anderlecht en Union het tegen elkaar op voor de beker van België. Het wordt dus een echte stadsderby en het is voor beide ploegen een must om te winnen. Dat zegt voetbaljournalist Janko Beekman.
4: Anderlecht wacht al sinds 2017 op een prijs. Union heeft vorig jaar natuurlijk nog de titel gepakt, maar voelt die dit jaar toch steeds meer uit de handen glippen, omdat Club Brugge toch echt wel in polepositie ligt. Dus voor hen is het eigenlijk ook van moeten als we dit jaar een prijs willen pakken.
2: De wedstrijd begint om 3:00. En het is er het weer niet voor, maar vanaf vandaag staan er ook redders op het strand van Oostende, Kokzijde, De Haan en Blankenbergen. In Nieuwpoort en Knokke-Heist was dat al sinds 1 mei. Voorlopig staan de redders er wel alleen in het weekend en op vrije dagen en vanaf midden juni ook op weekdagen. Ja, zoals ik net zei, het weer is er niet voor. Hè. Wisselvallig vanmiddag met buien, kans op onweer. In het westen wordt het wel iets droger met hier en daar zon en maximaal rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het trouwens wisselvallig. Het is wel iets warmer. Zondag halen we tot 17 graden.
1: Enjoy the music. B1, de radio aan zee.

0: adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, check de fitnessafdeling, de sportieve fashion en de verdieping vol watersport.
1: Je kunt of altijd terecht voor sportmateriaal. Geen brol, maar echte kwaliteit en grote merk. Ik betrouw liever service van iemand die zo lang bestaat dan anderen.
0: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: Stok, stok, stok, stok, stok, verkoop!
3: Bij Raas Autogroep natuurlijk. Top deals op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Yamaha en Microlino en kortingen op tweedehands voertuigen.
2: Direct uit stok leverbaar. Waar?
3: Bij Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Of op raasautogroep.be.
2: Stok, stok, stok, stok, stok, verkoop.
3: Bij Raas Autogroep natuurlijk.
2: Wees er als de kippen bij.
4: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington renbaan in Oostende. Met op zaterdag een gloednieuwe competitie voor jong, oud, man, vrouw. Overwin alle obstakels en hindernissen en zet de snelste rondetijd neer. En wie weet word jij de Burger King van Wattage. Alle info op wattagefestival.be. Met de steun van Burger King, Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
5: Dit is B1. Enjoy the music.

hate it so bad. Oh, I mean it to me. I need it so bad.

0: 1 op de 5 voedselvergiftigingen wordt thuis opgelopen. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van het Federaal Voedselagentschap. Het gaat dan om voedselvergiftigingen waarbij minstens 2 mensen ziek worden. Daarom extra tips voor de communie- en lentefeesten die gepland staan. Je hoort Helene Bonte.
1: Als je een etentje voorziet thuis, was dan zeker je handen voor je start met koken, maar ook tussendoor. En gebruik ook proper materialen. Gebruik verschillende snijplanken als je verschillende etenswaren bereidt, zoals rauw vlees of rauw vis. En onttooi ook op de juiste manier. Temperatuur zijn ook heel belangrijk en zijn ook een risico als je die niet goed bewaakt voor een voedselvergiftiging.
0: Ex-premiers Alexander De Croo en Sophie Wilmès krijgen de titel van minister van staat. Dat is een eretitel die je krijgt wanneer je bijzonder verdienstelijk bent geweest voor de Belgische politiek. Het is al 7 jaar geleden dat iemand die nog gekregen heeft. De Croo en Wilmès krijgen dus geen actieve politieke rol of zo. Wat ze wel kunnen krijgen is een staatsbegrafenis met militair eerbetoon. In Oostenrijk is een meisje van 7 in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis nadat ze zwaar verwaarloosd werd door haar ouders. Toen het meisje bijna aan een hongersdood stierf, hebben ze haar uiteindelijk toch naar het ziekenhuis gebracht. Daarna zijn ze gevlucht. De politie heeft hen intussen opgepakt. Iran heeft iemand geëxecuteerd die was opgepakt tijdens de massaprotesten eerder dit jaar tegen het regime. Ook zijn dochter zit nog in de gevangenis trouwens. Mensenrechtenorganisaties trekken al langer aan de alarmbel. Ze zeggen dat het regime de executies gebruikt om politieke tegenstanders te intimideren. Vorig jaar werden er bijna 1700 mensen geëxecuteerd, het hoogste aantal in 35 jaar. Vanmiddag nemen Anderlecht en Union het tegen elkaar op voor de beker van België. Het wordt dus een echte stadsderby en het is voor beide ploegen een must om te winnen. Dat zegt voetbaljournalist Janko Beekman.
2: Anderlecht wacht al sinds 2017 op een prijs. Union heeft vorig jaar natuurlijk nog de titel gepakt, maar voelt die dit jaar toch steeds meer uit de handen glippen, omdat Club Brugge toch echt wel in polepositie ligt. Dus voor hen is het eigenlijk ook van moeten als ze dit jaar een prijs willen pakken.
0: De wedstrijd begint om 3:00. En het is er het weer niet voor, maar vanaf vandaag staan er ook redders op het strand van Oostende, Kokzijde, De Haan en Blankenbergen. In Nieuwpoort en Knokke-Heist was dat al sinds 1 mei. Voorlopig staan de redders er wel alleen in het weekend en op vrije dagen, vanaf midden juni ook op weekdagen. Ja, zoals ik net zei, het weer is er niet voor. Hè. Wisselvallig vanmiddag met buien, kans op onweer. In het westen wordt het wel iets droger met hier en daar zon en maximaal rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het trouwens wisselvallig. Het is wel iets warmer. Zondag halen we tot 17 graden.
3: De radio aan zee. B1. Enjoy the music.

0: stunde voor anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
1: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
2: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.

0: Bel Taxi Otto 32 08 08.
1: Taxi, taxi.
2: Luister naar Bekende Babbels op B1. Iedere zondag tussen 10 en 11. Geert van de Velde ontvangt elke week bekende en verdienstelijke praatgasten. Bekende Babbels. 5 vragen, 20 minuten, 1 praatgast. Meer info via radiob1.be /bekendebabbels.
3: B1. De radio aan zee.

enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: De Markt van Gistel krijgt van mei tot november tijdelijk een wandelend bos. Met bomen, bloembakken en zitbanken wil de stad meer groen naar het centrum brengen. Het project dient ook als test voor de toekomstige heraanleg van de markt. De wekelijkse markt en de bereikbaarheid blijven behouden. Oudenburg mag zich opnieuw een hartveilige gemeente noemen. Het label van het Rode Kruis Vlaanderen werd verlengd tot januari 2028, dankzij de inzet op opleidingen, reanimatie en het gebruik van AED-toestellen. In de stad zijn nu 10 publiek toegankelijke AED's beschikbaar, die dag en nacht gebruikt kunnen worden bij een hartstilstand. Samen met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke organiseert de stad ook opleidingen voor inwoners, verenigingen en personeel. Volgens burgemeester Romine van Horen kan snelle hulp levens redden. De politie van Blankenbergen heeft honderden elektrische fietsen, steps en fatbikes gecontroleerd op snelheid. Heel wat voertuigen bleken opgedreven en reden sneller dan toegestaan. De actie was vooral preventief, maar sommige bestuurders riskeren boetes of inbeslagname. Ook andere politiezones plannen gelijkaardige controles.
1: Tot zover het regionieuws.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is vandaag eerst zwaar bewolkt met felle regen- of onweersbuien. Later vandaag droger met een paar opklaringen bij maximaal rond 11 graden. Morgen blijft wisselvallig en fris. Zaterdag krijgen we meer zon en tot 13 graden. Zondag en maandag aan zee wisselen buien af met opklaringen bij maximaal rond 14 graden.
2: De radio aan zee. B1. Enjoy the music.

0: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
1: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
4: Luister naar Bekende Babbels op B1. Iedere zondag tussen 10 en 11. Geert van de Velde ontvangt elke week bekende en verdienstelijke praatgasten. Bekende Babbels. 5 vragen, 20 minuten, 1 praatgast. Meer info via radiob1.be/bekendebabbels.
5: Dit is B1.
6: Yeah.
5: B1.

0: Oostende wapperen deze week regenboogvlaggen aan het stadhuis, naar aanleiding van de week tegen homo- en transfobie. Met de actie wil de stad aandacht vragen voor inclusie en gelijke kansen voor iedereen. De vlaggen blijven de hele week zichtbaar. Volgens de stad moet iedereen zich welkom en veilig kunnen voelen in Oostende. De Markt van Gistel krijgt van mei tot november tijdelijk een wandelend bos. Met bomen, bloembakken en zitbanken wil de stad meer groen naar het centrum brengen. Het project dient ook als test voor de toekomstige heraanleg van de markt. De wekelijkse markt en de bereikbaarheid blijven behouden. De politie van Blankenbergen heeft honderden elektrische fietsen, steps en fatbikes gecontroleerd op snelheid. Heel wat voertuigen bleken opgedreven en reden sneller dan toegestaan. De actie was vooral preventief, maar sommige bestuurders riskeren boetes of inbeslagname. Ook andere politiezones plannen gelijkaardige controles.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is After Work. Hannes Rooyens op B1.

Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight. Goedenavond, welkom. Heb jij vakantie vandaag, een vrijdag? Of moet je toch werken? Mag je me allemaal laten weten? En je mag vooral ook een goede plaat aanvragen, hè, hier in Afterwork. Of het nu achter je werk is of tijdens je vrijdag, maakt eigenlijk allemaal niet zoveel uit. De B1-app, daar moet je zijn. Dit is Christine and the Queens. En Christine, welkom.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is vandaag eerst zwaar bewolkt met felle regen- of onweersbuien. Later vandaag droger met een paar opklaringen bij maximaal rond 11 graden. Morgen blijft wisselvallig en fris. Zaterdag krijgen we meer zon en tot 13 graden. Zondag en maandag aan zee wisselen buien af met opklaringen bij maximaal rond 14 graden.
2: After Work met Hannes Rooyens.

0: adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Met op zondag 31 mei shows, podcasts, interviews, workshops, signeersessies op 4 podia met Tom Bonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uiterhoeven en Ruben van Gucht. Alle info op wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
2: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis voor de recreatieve en sportieve fietsers.
3: Ik ben bij de Weert Sport langs geweest voor nieuwe fietskledij. Miljaar, wat een keuze. Gelukkig was er iemand die mij kon helpen. En ik ben ook super content met mijn keuze. Mijn boon, ze gaan me niet meer kunnen volgen. Hè.
2: Kom vandaag langs bij de Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
4: Elke werkdag van 4 tot 6. After Work met Hannes Royens.

Krijg je van Queen. Goedenavond. Fijne plaat uit 91, hè. En van 91 gaan we naar 94. Met Ace of Base was ook een dingetje toen, hè, in de jaren 90. I saw the sign. En straks Katie Melua, If You Were a Sailboat, hier op B1.

Even snel op en af naar Indië met deze Punjabi MC Mundiantu Bahke. Daarvoor de I Can Hear Your Heartbeat van Chris Rea. Tot in iets van 5 uur, The Lighthouse Family. Was ook een dingetje in de jaren 90. Dit is High.

0: adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Dit is het nieuws uit de wereld.
2: Op verschillende plaatsen is er hinder door noodweer. In Beersel bij Mechelen sloeg de bliksem in op een boom in de voortuin van een huis. Het dak liep ook schade op, net als de elektriciteitsinstallatie en de leidingen in het huis. Het is niet zeker of de mensen daar kunnen blijven wonen. Door de inslag viel de stroom in de straat ook uit. En in Limburg kreeg de brandweer een 40-tal oproepen binnen voor omgewaaide bomen, afgebroken takken en wateroverlast. Het Federaal Voedselagentschap onderzoekt hoe het kon gebeuren dat teruggeroepen besmette babymelk toch weer in de rekken belandde. Het zou gaan om een 200-tal dozen van het merk Nutrilon van producent Danone. Helene Bonte van het FAVV.
3: Het is natuurlijk aan de bedrijven in eerste plaats om na te gaan hoe het komt dat dat is kunnen gebeuren en ook de gepaste maatregelen te nemen om dat in de toekomst te vermijden. Uiteraard gaan wij vanuit het Federaal Voedselagentschap dat onderzoek heel nauwgezet opvolgen.
4: Zullen zij bestraft worden?
3: Wel, op dit moment moet dat onderzoek nog blijken en dan kunnen we daar eventueel een gepaste maatregel aan vastkoppelen.
2: Het FAVV is nu bezig om die besmette melk weer op te sporen en overal uit de rekken te laten halen. In het Verenigd Koninkrijk neemt de minister van Volksgezondheid ontslag, omdat hij naar eigen zeggen geen vertrouwen meer heeft in premier Keir Starmer. Dat laat hij zelf weten op X. Starmer staat al langer onder druk door de zware nederlaag van zijn partij tijdens de lokale verkiezingen en de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Mandelson had banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Amerikaans president Trump heeft zijn Chinese collega Xi Jinping en zijn vrouw uitgenodigd voor een bezoek aan het Witte Huis op 24 september. Trump is nu zelf op staatsbezoek in China om de handelsrelaties tussen de VS en China te verbeteren na de spanningen en de oorlog met invoerheffingen van de voorbije maanden. Het zou goed zijn als die twee alles kunnen bijleggen, zegt China-experte Doreen Emmers.
5: We hebben vorig jaar gezien wat er gebeurt als bijvoorbeeld een handelsconflict tussen die twee grootmachten escaleert. Dat heeft consequenties voor de hele wereld. Die voelen wij hier in Europa bijvoorbeeld ook. Dus het vermijden van verdere escalaties in die relaties zou een positief effect hebben voor de hele wereld en de hele wereldeconomie.
2: Het staatsbezoek van Trump duurt nog tot morgen. En de finale van het WK voetbal in de VS krijgt deze zomer een eigen halftime show, zoals de Super Bowl in het American Football. Dat heeft Coldplay-frontman Chris Martin bekendgemaakt, samen met enkele figuren uit de Muppet Show. Ze maakten ook enkele namen van artiesten bekend.
6: Madonna, Shakira, BTS!
7: Can you believe it? They're doing a halftime show during the World Cup final.
8: That doesn't sound half bad.
7: Well, it doesn't sound half good either.
2: De WK-finale vindt plaats op 19 juli in New York. Vanavond en vannacht trekken de buien weg en klaart het op. Het koelt flink af tot minima rond 3 graden. Aan de kust is het zachter. Morgen eerst zon, later wolken en buien vanaf het westen, mogelijk met onweer, bij 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer, zondag meestal droog en zachter rond 17 graden.
1: Dit is After Work met Hannes Royens.

De muziek stoppen gaan we hier zeker niet doen. De muziek blijft het allerbelangrijkste natuurlijk. Hè. Rihanna krijg je Don't Stop the Music. Please don't stop the music. We gaan terug naar de jaren 80 nu, naar 1984, met deze hit van toen van een geweldige Nederlandse band, The Golden Earring, When the Lady Smiles. Welke plaat wil jij nog horen? Mag je hem laten weten via de gratis B1-app.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is vandaag eerst zwaar bewolkt met felle regen- of onweersbuien. Later vandaag droger met een paar opklaringen bij maxima rond 11 graden. Morgen blijft wisselvallig en fris. Zaterdag krijgen we meer zon en tot 13 graden. Zondag en maandag aan zee wisselen buien af met opklaringen bij maxima rond 14 graden.
2: Elke werkdag van 4 tot 6. After Work. Op B1.

Patrick wou nog eens de sfeer van begin jaren 90 beleven. Want hij vroeg dit goede nummer aan van NXS. Suicide Blonde. Straks nog Bryan Adams naar Odyssey. Dit is Inside Out uit 82. Goedenavond, welkom bij B1. Welkom bij Afterwork. Nog tot 6 uur.

0: kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
2: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
3: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.

Ja, even bellen naar Elvis en vragen hoe het is. Hè. Call on Elvis, de Dire Straits kreeg je. Straks Lucas Graham, Tina Turner en Maxim Namika. Hey girl, you are beautiful. Goedenavond, welkom bij B1.

I Wonder Why. Curtis Stigers hier op B1. Daarvoor nog Maxim en Babette, hoe dan ook, krijg je. Dit was hem, Afterwork voor vandaag. Morgen vrijdag, dan ben ik er terug. Geen brugdag voor mij, wel goede muziek. Want jij mag me nu al laten weten wat je morgen wil horen, liever in de uitzending. Dat kan via de B1-app uiteraard. I Can Dance. Dit is Genesis. Geniet van je donderdagavond. Tot morgen.

0: Food Savers Middenkust heeft sinds 2022 al meer dan 1500 ton voedsel van de afvalberg gered. De organisatie verdeelt voedseloverschotten via meer dan 50 sociale partners in de regio. Zo krijgen kwetsbare mensen toegang tot maaltijden en ontstaan ook sociale ontmoetingen. De samenwerking tussen meerdere kustgemeenten moet de werking nu verder versterken. In Oostende wapperen deze week regenboogvlaggen aan het stadhuis naar aanleiding van de week tegen homo- en transfobie. Met de actie wil de stad aandacht vragen voor inclusie en gelijke kansen voor iedereen. De vlaggen blijven de hele week zichtbaar. Volgens de stad moet iedereen zich welkom en veilig kunnen voelen in Oostende. Urban Gardens wil de Sport Vlaanderen site in Blankenbergen omvormen tot een sportieve en familiale ontmoetingsplek. De nieuwe uitbater investeert de komende 3 jaar 10 miljoen euro in onder meer glamping, een brasserie en speelzones. Ook de sportinfrastructuur wordt vernieuwd met plannen voor een nieuwe sporthal, voetbalveld en padelterreinen. De werking van de lokale sportclubs blijft behouden.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is jouw donderdag op B1. Goeie avond.

0: Kona, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Yamaha en Microlino en kortingen op tweedehands voertuigen.
1: Direct uit stok leverbaar. Waar?
0: Bij Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Of op raasautogroep.be.
1: Stok, stok, stok, stok, stok, verkoop.
0: Bij Raas Autogroep natuurlijk.
1: Wees er als de kippen bij.
2: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Tom Bonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uitroeven en Ruben van Gucht ontvangen alles wat groot en belangrijk is in de koers. Van vrijdag 29 mei tot en met zondag 31 mei. Alle info via wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
3: Luister naar Bekende Babbels op B1. Iedere zondag tussen 10 en 11. Geert van de Velde ontvangt elke week bekende en verdienstelijke praatgasten. Bekende Babbels. 5 vragen, 20 minuten, 1 praatgast. Meer info via radiob1.be.

0: nieuws uit de wereld.
1: Union heeft de beker van België voetbal gewonnen. Het klopte Anderlecht in de finale na verlengingen met 3-1. Na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. Het is voor Union de tweede beker in 3 jaar tijd. En het maakt ook nog kans op de titel. Voor Anderlecht is de nederlaag een stevige klap. Het moet nu Europees voetbal afdwingen in de laatste 3 wedstrijden in play-off 1. In Holsbeek in Vlaams-Brabant zijn de speciale eenheden van de politie een huis binnengevallen. Een man verschanste zich daar met een hamer nadat hij zich agressief had gedragen tegenover enkele buurtbewoners. De politie zette uit voorzorg de buurt af, vertelt Mark Franks.
2: Deze morgen had een persoon zich verschanst in de woning. En dan doen we beroep op de federale politie, op onze collega's van de interventie. Die persoon is in goede gezondheid, relatief natuurlijk, uit de woning gekomen. Had hij zeker niet gekwetst, is dat er ook geen geweld is moeten gebruikt worden.
1: De man zou psychische problemen hebben. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Supermarktketen Colruyt roept eieren van de merken Everyday en Econom terug, omdat er mogelijk salmonella in zit. Het gaat om de verpakkingen van 12 of 30 scharreleieren die tot 29 mei houdbaar zijn. De eieren zijn intussen uit de rekken gehaald. Wie ze toch al gekocht had, kan ze terugbrengen naar de winkel en krijgt daar zijn geld terug. De heilige bloedprocessie in Brugge is dan toch gewoon kunnen doorgaan. Door het slechte weer dreigde de stoet voor het eerst sinds 2015 geschrapt te worden. Mathieu Clarisse van de organisatie legt uit waarom.
3: Wij anseneren hier een historische omgang. Dat wil zeggen dat we heel veel energie investeren in kwalitatieve, degelijke en historisch onderbouwde costumering. Dus een regio als erboven doet wel heel hard afbreuk aan wat wij voorbereiden. Het is ook zo dat de kwaliteit van die spullen heel hoog is. En dat ze vaak niet voorzien zijn op een regenbui. Dus nee, regenjasjes of poncho's zijn voor ons geen optie.
1: De processie begon wel een kwartiertje later. In Teheran in Iran is de nationale voetbalploeg officieel uitgezwaaid voor hun vertrek naar het WK. Spelers en staf gaan eerst op stage in Turkije en daarna reizen ze dan door naar de VS, waarmee Iran op dit moment in oorlog is. Tijdens de ceremonie benadrukte de bondsvoorzitter dat ook de spelers deel zijn van het verzet en hun land als oorlogshelden moeten vertegenwoordigen. Iran speelt op het WK tegen onze Rode Duivels. De Italiaan Davide Ballerini heeft de 6e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij haalde het in de sprint voor onze landgenoot Jasper Stuyven en de Fransman Paul Magnier. De Portugees Afonso Eulalio blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht trekken de buien weg en klaart het op. Het koelt flink af tot minima rond 3 graden. Aan de kust is het zachter. Morgen eerst zon, later wolken en buien vanaf het westen. Mogelijk met onweer bij 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer. Zondag meestal droog en zachter rond 17 graden.
0: De radio aan zee. B1. Enjoy the music.

V1 Cool. Hey! 24 hours a day. The best disco, funk, and soul.

enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.